ben vrij als een vogel. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan gewoon stoppen met DJ'en. Als ik dat wil, als ik het zat ben. Kap er gewoon mee. Ik heb er genoeg van. Ik heb het gehad. Mijn oren pleuren van mijn hoofd.